0: Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu.

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en...

0: Het is 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Forever 49. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en...

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
19: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
21: Forever 49, 6:30 headlines.
22: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Rijkswaterstaat zet Stuurhagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
23: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: Eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen komt er wat koelere lucht ons land binnen en komen de temperaturen uit op 17 tot 19 graden aan de kust en op de Waddeneilanden, 21 graden in het midden en 23 tot lokaal 25 graden in het zuidoosten, gebruikelijk voor halverwege juli. Zondag dalen de temperaturen nog een beetje bij een stevige noordwestenwind. Komende weken liggen de temperaturen weer tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
21: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
0: Forever 49.
21: Celebrating life.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Het is 7 uur.
22: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws op Forever 49.
17: Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
19: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt zoals altijd op vrijdagochtend reuze mee met de drukte. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 van Os naar Den Bosch bij Kruisstraat. Het laatste komt door een ongeluk.
23: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
24: Forever 49.
23: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
25: Dit is Forever 49.
26: 60s, 70s en 80s.
27: Forever 49.
28: Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: Ken je dat gevoel als je je wekker zet, dat je altijd voor de wekker wakker bent? Ja, dat heb ik wel hoor. Altijd. De wekker gaat bij mij nooit af. Op een of andere manier. Pretenders and don't get me wrong. Hele goeiemorgen, vrijdag 17 juli.
1: Goeiemorgen.
0: En dan is het alweer de laatste van de dag. En misschien moet jij nog één dag werken en heb je ook vakantie. En dan heeft heel Nederland vakantie vanaf... Ja, morgen zo'n klein beetje officieel. En dan gaat de temperatuur richting normale waarde. We hebben al weken tropische temperaturen. Op het moment dat jij vakantie hebt, dat is het weer een beetje minder. Maar ik denk dat heel veel mensen er blij mee zijn. Het is vandaag dag 195 van het jaar. Dat betekent dat er ook nog iemand jarig is. Carlos Santana. Hij is van 1947. Je kent hem natuurlijk van de klassiekers. Black Magic Woman, Samba Patti en Smooth. Om hem maar eventjes een paar te noemen. Dan ga je dag in balans beginnen. Dat doen we met Roxette.
2: Dit is In de Ochtend. Forever 49.

Het allerlekkerste uit de jaren 70. En er zijn wat juweeltjes uitgekomen in de jaren 70. Dit is er een voorbeeld van. Mocht je onderweg zijn naar je vakantiebestemming met 10cc en de Drag Luck Holiday.

Brothers, het was 1967, zo'n klein beetje. Het nummer is niet officieel van Aretha, maar geschreven in 1965 door Otis Redding. Die heeft het origineel. Maar dit keer de andere uitvoering van Aretha. Met een andere betekenis. Je moet allebei die nummers maar eens afluisteren. Zelfde nummer, andere betekenis. Je luistert naar In de Ochtend. Goedemorgen. Bruce Springsteen. Dit is I'm on Fire.

0: altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Je zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
20: Dat ruikt lekker. Kom.

0: Verfzaken.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
8: Forever 49, half 8 headlines.
9: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Rijkswaterstaat zet Stuur-Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
10: Eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen komt er wat koelere lucht ons land binnen en komen de temperaturen uit op 17 tot 19 graden aan de kust en op de Waddeneilanden, 21 graden in het midden en 23 tot lokaal 25 graden in het zuidoosten, gebruikelijk voor halverwege juli. Zondag dalen de temperaturen nog een beetje bij een stevige noordwestenwind. Komende weken liggen de temperaturen weer tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
11: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
13: Celebrating life. Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met

0: worden. Mooie vooruitzichten als je hier naar luistert. Gloria Estefan en Oye Me Canto. Ja, dat zeg ik. Het is wel een hele mooie. Als je wordt aangevraagd voor de top 449 zomereditie. Want dan hoort je eigenlijk wel een beetje in thuis. De lijst gaat er binnenkort aankomen. We gaan hem uitzenden van 10 tot en met 14 augustus. De lijst wordt samengesteld op basis van Airplay en inzendingen van onze luisteraars. Dus vandaar. En jij kan daartussen zitten. Stuur jouw persoonlijke top 3 op via de gratis te downloaden app of via onze website forever49radio.nl. Iedereen die stemt, die maakt kans op een arrangement voor 4 personen bij een mooie boel. En we geven daarnaast nog een aantal mooie Forever 49 radio merchandise pakketten weg.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

Wind and Fire, After the Love Has Gone. De band heeft het nummer niet zelf geschreven trouwens. Geschreven is het door David Foster, Jay Graydon en Bill Chaplin. Het is wel een van de mooiste soul ballads uit de jaren 70. En luister in de ochtend, de laatste van de week alweer. Goedemorgen, dit is America. And you can do magic.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Het is 8 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Forever 49.
5: Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte. Bij Eindhoven heb je 5 minuten vertraging op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. En de A12 richting Duitsland 5 minuten vertraging voor de grensovergang.
8: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
9: Dit is Forever 49.
10: 60s, 70s en 80s.
8: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Misschien heb je wat te vieren vandaag. Dat doen wij van Forever 49. Doen gezellig met je mee. Cool in the Gang Celebration. Goedemorgen, vrijdag 17 juli.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het is aardig dat je het vraagt. Is het een bijzondere dag vandaag? Ja, het is wel een bijzondere dag. Maar dan moeten we wel een stukje way back naar 17 juli 1955. Gaat er een lichtje branden of nog niet? Het is een mooie aanleiding om stil te staan bij Wim van Est. Hij is namelijk de eerste Nederlandse ritwinnaar in de Tour de France. Toen de tijd in 17 juli 1955. Tour de France, nog lekker genieten tot en met 26 juli dit jaar. Snap je het nog of niet? Het is dag 198 van het jaar. We gaan hem in balans beginnen met Foreigner.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

0: refrein en kreeg daarmee haar grote doorbraak toentertijd in 1984. Enkele jaren later schreef ze mee aan wereldhits, zoals bijvoorbeeld Man in the Mirror van Michael Jackson. En misschien denk jij wel, hey, maar dit vind ik een hele leuke om aan te vragen voor in de top 449 zomereditie. Nou, dat doe je hartstikke goed. Heb jij je persoonlijke top 3 nog niet opgestuurd, dan zou ik dat maar doen. Want we gaan hem binnenkort uitzenden, deze top 449 zomereditie van 10 tot en met 14 augustus. Oftewel, wij ontvangen hem graag, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Jouw persoonlijke top 3. Doe dat via de website forever49radio.nl of via de gratis te downloaden app. En iedereen die stemt, die maakt kans op het arrangement voor 4 personen bij een mooie boel. En we geven daarnaast nog een aantal mooie Forever 49 Radio merchandise pakketten weg.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

Je luistert in de ochtend. Goedemorgen. 1977 was het, hè? Fleetwood Mac, Don't Stop. Jaren later kreeg het nummer een tweede leven als campagnelied van Amerikaanse president Bill Clinton tijdens zijn succesvolle verkiezingscampagne in 1992. Misschien kan je dat nog wel herinneren. Dit is Jimmy Cliff.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
14: Kippie.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
17: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Alle verf super voordelig.
22: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
24: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
25: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
26: Forever 49, 8:30 headlines.
27: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
27: Eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen komt er wat koelere lucht ons land binnen en komen de temperaturen uit op 17 tot 19 graden aan de kust en op de Waddeneilanden, 21 graden in het midden en 23 tot lokaal 25 graden in het zuidoosten, gebruikelijk voor halverwege juli. Zondag dalen de temperaturen nog een beetje bij een stevige noordwestenwind. Komende weken liggen de temperaturen weer tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Welkom.
3: Het is nu tijd voor...
5: Dit is In de Ochtend, Forever 49, met Klaas van het Hof.

0: Ja, ze zeggen wel eens, liefde overwint alles. Is er wel eentje om over na te denken natuurlijk vandaag. Muziek van natuurlijk Whitney Houston en Love Will Save the Day.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in de tweede uur. Ik ga je mee terugnemen naar een iconisch herkenbaar moment uit de jaren 70. De opening van Walt Disney World. Was namelijk op 1 oktober 1971. Toen opende het enorme Disney pretpark in Florida. Hij staat nog op mijn bucketlist. Daar ben ik nog niet geweest. Ik heb wel bijzondere dingen al gedaan in mijn leven, maar deze staat er nog wel op. Dus nou, ik zeg altijd, zeg nooit nooit. Het park dat uitgroeide tot een van de populairste vakantiebestemmingen ter wereld. En wij als Nederlanders, als we daar naartoe willen, ja, ga maar voor sparen. Want het kost echt klauwen met geld.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en

Michael Jackson's Beat It. Legendarische gitaarsolo in dit nummer werd gespeeld door Eddie Van Halen, van de rockband Van Halen natuurlijk. Hij nam het solo in één keer op in de studio. Hij kreeg er eigenlijk helemaal niets voor betaald. Hij deed het eigenlijk vooral voor de lol en

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we er al!
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting... op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
14: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs. Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar €3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het is 9 uur.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Forever 49.
7: Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïense aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
10: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
8: Dit is Forever 49.
11: 60s, 70s en 80s.
10: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Wat een heerlijke binnenkomer is dit. Dit vind ik echt een fantastische radioplaat. Lekker voor onderweg of lekker mee wakker te worden. Phil Collins en zijn studio. Goedemorgen, vrijdag 17 juli.
1: Goedemorgen.
0: Ja, af en toe heb je van die nummers waarvan je gewoon hartstikke vrolijk wordt. En dit is echt één voorbeeld daarvan. Er zijn er natuurlijk veel meer. Het is dag 198 van het jaar en als we eventjes alles bij elkaar optellen, dan zijn er nog 167 dagen te gaan tot het einde van het jaar. En wie de dag begint met een lach, die heeft al een voorsprong. Dus we gaan hem lekker in balans beginnen. Dat doen we met Wham!
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

0: Afgelopen week hebben we ervan kunnen genieten van die hete zomeravonden. Lekker lang genieten op het strand, op het terrasje. Misschien bij jezelf in de tuin. Summer Nights, John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, als jij denkt van, hé, die wil ik vaak horen. En ik wil hem ook straks terug horen in de top 449 zomereditie. Die eraan gaat komen hier bij Forever 49. Dan kun je hem nog aanvragen natuurlijk, als jij dat nog niet gedaan hebt. Want jouw persoonlijke top 3, wij zitten erop te wachten. We hebben er al heel veel binnen gehad, maar hoe meer we er krijgen, hoe leuker de lijst wordt natuurlijk. We gaan hem uitzenden van 10 tot en met 14 augustus. En ja, je begrijpt, de lijst wordt samengesteld op basis van Airplay en de inzendingen van onze luisteraars. Iedereen die stemt, die maakt kans op een arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. En we geven daarnaast nog een aantal mooie Forever 49 radio merchandise pakketten weg.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

Ja, we zijn al een tijdje onderweg. Nou ja, misschien heb je al vakantie. Of je bent aan het voorbereiden voor je vakantie natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. We hebben een leuk sportsweekend voor de deur. Natuurlijk het WK-finale voetbal aanstaande zondagavond. En natuurlijk de Formule 1, net over de grens, Spa-Francorchamps. Het laatste nieuws daarvan is dat Lando Norris die krijgt 10 plaatsen gridstraf voor de Grand Prix van België. McLaren monteert namelijk een nieuwe batterij in zijn auto, waardoor hij het maximum aantal toegestaande batterijen overschrijdt. Is goed nieuws voor Max? Ja, tuurlijk. Hebben we nog goed nieuws over Verstappen? Jazeker, Verstappen en Hadjar. Die rijden dit weekend niet met de bekende Macarena-achtervleugel. Red Bull Racing heeft vanwege de recente crashes, van Verstappen besloten terug te vallen op een model dat aan het begin van het seizoen werd gebruikt. Nou, hopen dat het goed gaat uitpakken.

0: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: die het een tikje anders doet.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
5: Kippie.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schouderkarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel,
6: Aldi.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voeding.
6: Aldi.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
1: Forever 49, half 10 headlines.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment twee files. Bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang 10 minuten extra.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen komt er wat koelere lucht ons land binnen en komen de temperaturen uit op 17 tot 19 graden aan de kust en op de Waddeneilanden, 21 graden in het midden en 23 tot lokaal 25 graden in het zuidoosten, gebruikelijk voor halverwege juli. Zondag dalen de temperaturen nog een beetje bij een stevige noordwestenwind. Komende weken liggen de temperaturen weer tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
3: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Forever 49.
3: Celebrating life.
6: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: 70s en 80s. Je hoort ze de hele dag door hier bij Forever 49. Dus ook Paul Simon en Graceland. Het is de hoogste tijd voor de lach van de dag.
1: Moppen, topper.
2: Mooie vrijdagochtend, Jeroen Smit hier. Met natuurlijk ook zo vlak voor het weekend weer de grappen, de gollen. Ja, de verhalen waar u hopelijk een klein beetje om moet en kan lachen. Want vandaag neem ik jullie even mee naar... ja, dat was wel grappig. Ik... ik moet zo hard lachen nu al. Ik was van de week even uit eten, maar dat was echt bediening slecht. De stoel waar ik op zat was dramatisch. Het tafelkleed sloeg nergens op. Dus ik denk, ik loop weg. Dus ik wil dat restaurant uitlopen. Op dat moment komt een goede kennis van mij. Die komt dat restaurant binnen. Hij zei, heb je hier gegeten? Hij zei, raad je wat

Billy Joel en My Life. We hadden zojuist nog even over de finale aanstaande zondag, het WK voetbal. Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams treden aanstaande zondag op tijdens de slotceremonie voorafgaand aan de finale van het WK voetbal. Ook onder andere Tom Cruise laat zich zien tijdens de show. Ja, die gaat natuurlijk vliegen. Die komt met een spectaculair ding binnenvliegen, denk ik, in dat stadion. Maar ja, allemaal kijken dus aanstaande zondag. Jermaine Jackson, Pia Sorora, hier in de ochtend.

0: Jackson, Pierre Sedora, When the Rain Begins to Fall. Ik hoop wel dat er een beetje nattigheid gaat vallen, want de natuur ziet er een beetje door en door droog uit. Hans, goeiemorgen. De Zwarte Cross is inmiddels begonnen, zag ik. Wat vond jij van de stunt van de katapult?
1: Hij heet Jim Klaas, weet ik toevallig.
0: Oké.
1: De stuntman van de katapultsprong op de Zwarte Cross. Ik vond Jim niet zo slim, want Jim ligt nu in het ziekenhuis.
0: Ja, dat is inderdaad niet zo slim van Jim. Zijn voorbereidingen waren volgens mij wel goed, wat ik zag gisteren op televisie. Misschien was het allemaal een beetje te ambitieus. Wat heb je nog meer, Hans?
1: Ik kom erop terug straks. In Hansje op vakantie gaan we naar een hotelletje in Lichtenvoorde. Verder natuurlijk de veiligheidswaarschuwingen. En Gerard Jansen uit Friesland is vanaf vandaag Forever 49. Is vandaag jarig, wordt 50. Dus die gaan we even in het zonnetje zetten. Jij gaat zelf ook in de zon, hè? Denk ik. Prettig weekend, Klaas. En tot maandag.
0: Dankjewel, Hans. Jij ook een fijn weekend. Tot maandag. Geniet van je weekend. Dat zul je wel nodig hebben. En die drukke agenda van afgelopen week. Dit was hem. In de ochtend. Voor de vrijdag. Allemaal fijn weekend. Mocht jij je vakantie beginnen. Allemaal alvast een hele fijne vakantie. Maandag, 7 uur, zijn wij weer.
2: Dit was...

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
6: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa.
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment twee files. Bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang 10 minuten extra.
5: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
6: Dit is Forever 49.
7: 60s, 70s en 80s. Forever
6: 49. Dit is Klein.
8: Hans Klein.
9: Bumperklever.
10: Bumperklever.

0: Als ik het fileverloop zo bekijk, denk ik dat heel Nederland wel thuis werkt. En de rest heeft vakantie natuurlijk. Dolly Parton hoorden we. En 9 to 5, goedemorgen. Het is 10 uur geweest. Dit is Klein.
1: I'm Klein. Forever 49.
0: Met alleen maar 60s, 70s.

0: Heb jij het ook zo warm?
1: Ah, ik heb het hartstikke warm. Zelfs de airco smelt een beetje weg met deze blad van Boris Gardner. And I wanna make up with you. Korte waarschuwing van supermarkt Volmar. Die waarschuwt voor de Milka Biscoff. Er zit hazelnoot in wat niet op de verpakking staat. Mensen met een allergie kunnen dat terugbrengen naar de winkel. Kijk het even op de website van de Volmar na. Of ga naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nvba.nl.

Ik heb zo net Jan de Groot even gebeld, want ik heb het even nagekeken. Deze stond niet in de lente-editie van de Top 449. Ik denk, kijk ik nou niet goed. Nee. Barry White stond er 4 keer in, maar deze niet. Ja, je kunt er maar instemmen natuurlijk, want vanaf 10 augustus wordt hij weer uitgezonden. Maar dan de Top 449 zomereditie. En jouw stem geldt. Ga naar de website en app en vul je top 3 in.

0: het in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren... en dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
14: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
18: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen... verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing... en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
19: Forever 49 Verkeer.
20: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Heteren 20 minuten extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En ook bergingswerkzaamheden op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt de Hocht ben je een kwartier extra kwijt. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: Eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen komt er wat koelere lucht ons land binnen en komen de temperaturen uit op 17 tot 19 graden aan de kust en op de Waddeneilanden, 21 graden in het midden en 23 tot lokaal 25 graden in het zuidoosten, gebruikelijk voor halverwege juli. Zondag dalen de temperaturen nog een beetje bij een stevige noordwestenwind. Komende weken liggen de temperaturen weer tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
19: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
21: Celebrating Life.

0: Het is alweer 10:30 geweest. Straks in Hansje op vakantie gaan we naar Lichtenvoorde. Pakken een hotelletje en komen wij bij Elvis Presley. Eerst een van de mooiste muzikale eerbetonen ooit gemaakt. Music van John Miles. Nummer verscheen in 1976 en groeide uit tot een klassieker dankzij de indrukwekkende opbouw, het orkest en natuurlijk de beroemde regel: Music was my first love and it will be my last.
1: Dit is een kleins classic van de bovenste plank.

0: Ik heb vroeger ook wel eens nachtdiensten gehad. Het was altijd lekker rustig, vond ik altijd. De nightshift worden de Commodores. Nou ja, je bent als je nachtdienst hebt wel eerder aan vakantie toe. Ga je mee?
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie belandde ik ooit in een klein hotelletje in de Achterhoek. Vlak bij de Zwarte Cross. Daar moest ik vandaag aan denken. De stuntman van de spectaculaire katapultsprong op de Zwarte Cross maakte een harde landing en bracht de nacht voor de zekerheid even door in het ziekenhuis. Wordt al gekscherend gezegd dat hij nu in het duurste hotel van Lichtenvoorde logeert. Gelukkig maakt hij het naar omstandigheden goed. Kan hij er zelf weer om lachen. Toen ik dat hoorde, schoot

0: We zitten hier in de studio in het zuiden van het land en het is best wel warm. En ik kreeg een berichtje van Sjoerd uit Friesland. De Sjoerd zegt, nou, hier is het lekker koeler als.
1: Heerlijk.
0: En we gaan iemand uit Friesland straks in het zonnetje zetten. Vandaag 50 jaar geworden. Dus officieel. Forever 49. En wie dat is, dat hoor je zo.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
18: Kippie.
19: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
18: Hey, oh, sorry.
19: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
20: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer voor minder. Simpel.
19: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
22: Het is 11 uur.
23: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt al langzaam drukker op de wegen met 150 kilometer file. Je hebt aan de Duitse grens vertraging op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grensovergang doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, ook voor de grens bij Nieuweschans, 25 minuten vertraging. A9 naar Alkmaar, tussen het Rottepolderplein en de Wijkertunnel, een kwartier extra. De tunnel is dicht vanwege werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de naastgelegen A22. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Weer voor de grensovergang 25 minuten vertraging.
9: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
22: Dit is Forever 49.
24: 60s, 70s en...

zit je nou te schreeuwen? Ik heb dat nooit begrepen van Ross, joh. Het lijkt die aap wel, die aap met die oranje lippen van gisteren. Is het toch precies? Ik heb het over het geluid natuurlijk, niet over Rod Stewart zelf.

even het laatste nieuws van de Nederlandse spoorwegen. Er is technisch onderzoek op het traject Amsterdam, Utrecht, Amsterdam, Gouda. Treinen rijden weer rond 11:30 normaal. Dus nog even geduld. Komt allemaal goed. Hier is Chicago op de radio. You know how-

0: I Got You, I Feel Good. Het kan zomaar zijn dat hij in de top 449 staat. Die kan je zelf samenstellen. Stuur jouw persoonlijke top 3 in. Het kan via forever49radio.nl. Of download de gratis app. Doe mee, er zijn mooie prijzen te winnen.
1: Dit is de top 449. De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49.
2: Yeah! Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
10: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
14: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
19: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
20: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
21: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat 180 kilometer file. Het is druk bij de grensovergangen naar Duitsland. Zoals op de A1 vanuit Hengelo voor de grens bij de Lutte. 10 minuten vertraging. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. 40 minuten extra. En je doet er een half uur langer over op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Robert Valburg en Ravenstein is het oponthoud een kwartier.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het is wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog en is er nog op veel plaatsen zon. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. Morgenochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Namorgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Ik denk dat heel veel 49ers dit bestempelen als een guilty pleasure. Nick Kamen horen we. Each time you break my heart. Leuk om terug te horen hier bij Forever 49 natuurlijk. We gaan straks Gerard even in het zonnetje zetten. Ja, die is ja.

0: duurt nog 5 maanden en dan zitten we gewoon weer aan de koek en zopie.
1: Ja.
0: Moet er niet aan denken. Hot chocolates, you sexy thing. Ga je mee? We gaan even naar Friesland. Hij is geboren op 17 juli 1976. Woont in een klein dorpje in Friesland, in Manswerd. We hebben het over Gerard Jansen. Wordt gefeliciteerd door zijn broer Sjoerd. Sjoerd zegt, Gerard staat bekend als iemand die altijd klaar staat voor een ander. Nu gaat het om een verhuizing, kapotte fiets. Of iets organiseren, barbecue of iets dergelijks. 1 telefoontje en Gerard is onderweg. En vandaag mag je eens rekenen op een mooie verjaardag. Hij is vanaf vandaag Forever 49. Gerard.

0: Nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Het is 12 uur.
6: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra. A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier extra. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland, ook weer voor de grensovergang, 20 minuten extra.
9: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
10: Dit is Forever 49.
11: 60s, 70s en

Invisible Touch. Soms moet je gewoon even zeggen wat er komt. Nou, dat zijn 60s, 70s en 80s. Met onderweg Tina Turner, Brian Adams, Stevie Wonder, Irene Cara en de Beatles heb ik voor je klaarstaan. Voor de rest Patrick Swayze, Paula Abdul en Cloud, jaren 70.

er één vrouw is die in de jaren 80 ook niet vies was van een beetje promotie, dan was Paula Abdul het wel. Worden straight up. Ja, er gaat nu een filmpje viral. De zangeres die de aanval aanzet op een BMW met een voorhamer. Slaan die hele BMW helemaal in elkaar. Dat schijnt dus een Amerikaanse zangeres te zijn. Tinashe. En dit is... Nou, ik denk dat je nog wel wat meer promotie... Ik zou nog een paar auto's in elkaar rammen. Ik denk dat je wel wat promotie nodig hebt nog in ieder geval. Dit zijn de 60s, 70s en 80s van Forever 49 met Patrick Swayze. And she's like the wind. She's like

0: Ik denk dat hij hoog gaat scoren deze plaat in de top 449. Want er wordt goed gestemd via de website en de gratis app natuurlijk. Ja, dat is een leuk weetje over de top 449. We hebben inmiddels al heel wat persoonlijke top 3's binnengekregen. En opvallend genoeg staat YMCA bij mijn liefst 14 luisteraars deze week in hun persoonlijke top 3. Onder andere Peter, Karin, Jan, Monique, Marcel uit Emmen, Anita, Rob, Esther, Henk, Bianca, Edwin, Sandra, Kees en Linda. Die kunnen geen genoeg krijgen van de Village People. Heb je nog niet gestemd? Dat kan tot en met eind deze maand, 31 juli, in de gratis Forever 49 Radio app. Stel jouw persoonlijke top 3 samen en maak kans op een gezellig arrangement van 4 personen bij mooie pools. En daarnaast verloten we ook nog een aantal mooie Forever 49 Radio merchandise pakketten. Dus stem mee en wie weet valt er straks iets moois bij jou op de deurmat.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah! De top 449.
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: Simpel klantenservice met Els.
1: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
0: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
1: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
2: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
2: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
7: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Tuindeuren, prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
5: Forever 49 Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je voor het knooppunt Batendorp bij Eindhoven 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Je kan daar alleen maar langs via de vluchtstrook. Op de A2 naar Maastricht voor knooppunt De Hocht bij Eindhoven 20 minuten vertraging. A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans een half uur extra. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Het is wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog en is er nog op veel plaatsen zon. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. Morgenochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Namorgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever.

0: Wereldwijde hit voor Irene Cara. Flashdance van de film natuurlijk. En zo werd de promotie gemaakt voor die film in de jaren 80.
1: Come mai una ballerina lavora come saldatrice?
2: Hai mai provato a vedere le musiche?
3: Non ti prenderanno mai senza un regolare provino. Specifichi bene quanti anni ha studiato danza in quale scuola.
4: Wat zegt allemaal?
2: E se poi non ce la facessi?
4: Ma Ron Bossi di non cerca che se te quanti hier dan al?
1: Costretto a morire.
0: Ja, dat is Spaans, Jared.
5: Flash Dance, mercoledì in prima serata, sulla 5.
0: Ik zoek zo nu en dan ook wel eens wat op via YouTube. En je merkt het al, de algoritmes die hebben al in de gaten. Ik zit zo vaak in Spanje dat ik allemaal Spaanse YouTube-filmpjes krijg. Nou ja, goed, dat geeft allemaal niks. Dit is Forever 49 met onderweg Cliff Richard. En Midnight Oil is aangevraagd. Die gaan we zo draaien. Eerst Simply Reds en de Beatles. Hier is Let It Be.

Het is altijd leuk als er gereageerd wordt op de uitzending van Forever for Design. Hey Hans, Marco hier. We zijn onderweg naar Frankrijk. Rijden inmiddels richting Antwerpen. Ja, het is lekker druk. Met veel vakantie weer. Nog een tip voor iedereen die dezelfde kant op gaat net na Hazeldonk. Op de E19 richting Antwerpen hebben we een snelheidscontrole. Kijk goed uit, jongens. Hier is Cliff Richard. Mooie vakantie.

0: Midnight Oil, Bad Heart Burning.
1: Dit was Klein op Forever 49.
2: Wat vonden jullie ervan?
3: Jullie een advies mag geven, dit duurde zeker de helft te lang.
0: Nou, dankjewel Maarten.
4: Hij realiseert zich niet dat langzamerhand hij door heel Nederland uitgekost wordt.
1: Dat is mooi zeg.
0: Lekker positief allemaal.
1: Fijne dag. Celebrate life.
0: Mooi dat het weekend is.
1: En tot de volgende keer.
0: Zo is het.
1: Forever.
0: 49. Harold Bosch komt eraan. Hotten tot een prettig weekend. Oh.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Alle verf super voordelig.
14: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, nee.
14: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion... met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Het is 1 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen... voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat al ruim 300 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch heb je nog voor het knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. Er komt een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Nieuwegein, 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A7 van Groningen naar Duitsland, voor de Duitse grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Rilland, 20 minuten vertraging. Het komt door een vrachtwagen met pech.
7: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
8: Dit is Forever 49.
9: 60s, 70s en 80s.
10: Forever 49. Let op! Het volgende programma bevat emoties.
11: Hottentotten! Hottentotten!
12: Hottentotten!

St. Elmo's Fire. Het is 6 minuten over 1. Het is vrijdagmiddag. Dat betekent dat ik toe ben aan de lekkerste hottentotten van de week. Dus daar word ik vrolijk van. Ja. En zeg ik het nog maar, nou voor de ene laatste keer. Hottentotten tot 3 uur. Laat maar.

volmondig mee. Maar dat had bijna niet gebeurd namelijk. Want het was in eerste instantie een B-zijde van de single. De single Baby Please Don't Go van them. Ja, en DJ's begonnen de achterkant te draaien. En dat was Gloria. En aan hun hebben we te danken dat dit een hele grote hit werd. Dionne Warwick nou, Heartbreaker.

0: deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
13: Kippie.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Daar zit Sophie.
17: Hi.
16: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
17: Met Sophie.
16: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Auw. Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
23: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
24: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
25: Forever 49 verkeer.
26: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat al ruim 300 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch heb je nog voor het knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Nieuwegein, 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A7 van Groningen naar Duitsland, voor de Duitse grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Rilland, 20 minuten vertraging. Het komt door een vrachtwagen met pech.
25: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: Het is wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog en is er nog op veel plaatsen zon. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. Morgenochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
25: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
1: Celebrating life.

0: vanmiddag die plaatjes met heel veel snelheid erin. Zodat we heel snel bij die Vrijmibo aankomen. Kim Wilde, Kids in America. Ja, de Vrijmibo, jongens.
1: Hey jongens, gaan we lekker beach suipen?
0: Ja, zometeen. Ja, en terwijl heel veel mensen zich misschien klaarmaken voor de gezelligheid van de Vrijmibo, zijn andere mensen in het land zich bezig klaar te maken.

als je dat zo hoort, Spanish Stroll, dan zou je denken dat je misschien een lekker Spaans gerechtje kan bestellen bij de tapasbar. Maar het is een manier van bewegen door de Spaanse wijken van New York. Mink de Vel, die zong daarover, jongens. Even rust in de show. Ik waarschuw nu alvast, je mag na de volgende twee platen raden voor de eerste plaat. Net na het radionieuws van 2:00.

For 49, Barry White. Let the music play op de vrijdagmiddag. De lekkerste hotte totten van de week, zeg ik altijd zo, richting die vrijmibo. En op vrijdagmiddag wil ik altijd even jullie muziekkennis testen. En dat doen we altijd met Raad de Plaat net naar twee. De allereerste plaat die ik straks na het radionieuws van 2 uur ga draaien. En ik verwacht eerlijk gezegd geen goede antwoorden. Want de opgave is zo vreselijk moeilijk. Dus ik daag je uit.

0: nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Het is 2:00.
12: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van €20.000. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 330 kilometer file. Op de A7 Groningen richting Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 3 kwartier vertraging. A12 naar Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug 1 kwartier extra. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Ierseke en Rilland doe je er bijna 1/2 uur langer over. Dat komt door een vrachtwagen met pech.
15: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
16: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en

0: twee uur. Hier bij Forever 49, Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. Ja, collega Klaas van het Hof was de enige die heel snel reageerde. En die zei, Harold, dit is Diana Ross, toen ik het even liet horen, die eerste paar klappen. En op de vraag wat hij dan gewonnen heeft. Nou, Klaas, dit heb je gewonnen.
1: Alweer een knuffelbeer.
0: Alsjeblieft, jongen. Ja, het was een moeilijke opgave dit keer. Dat is duidelijk gebleken. Alleen Klaas van het Hof had het goed. Dus wat dat betreft, hè, eindelijk een keertje.

0: zijn ze weer lekker, jongens. Die hits uit de 60s, die 70s en die 80s. Door de Buzzcocks, What Can I Say?
1: Ja, dat is gewoon een heel lekker nummer als je een biertje aan het drinken bent.
0: Ja, dat kan je zo zeggen. Maar dat ga ik dan vanmiddag eens even uitproberen. In mijn favoriete, zeg maar, mijn stamcafeetje waar ik mijn vrij mibo altijd doe. Ga ik even Buzzcocks aanvragen, What Can I Say? Terwijl ik een biertje aan het drinken ben. Eens kijken of jij gelijk hebt, Danielle. Ik ben benieuwd. Je hoort het resultaat volgende week. Wat weer

0: Sister Golden Hair op deze vrijdagmiddag 17 juli. Ja, vanmiddag gaan ze eruit de prijzen. Bij Ron in de Middag worden de prijzen weggegeven. Waar jij misschien aan mee hebt gedaan of misschien nog snel even aan mee kunt doen. En dat is de top 3 die je in kunt sturen voor de top 449 die hier plaats gaat vinden van 10 tot en met 14 augustus. Als jij snel bent, dan kan je misschien nog meedingen naar de mooie prijzen. Zoals er is bijvoorbeeld een arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. En dat bestaat uit een spelletje Jeu de Boel of karaoke of shuffleboard. En je krijgt nog een drankje bij je ook. Of je wint een van de Forever 49 radio merchandise pakketten. Stuur je snel jouw top 3 in voor de top 449. En dat doe je onder de winacties op de site of via de radio-app.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Guusje, tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
10: iWish. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
11: Kippie. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het erg druk op vrijdagmiddag. Er staat ruim 400 kilometer file. Het is onder andere druk aan de Duitse grens. En wegwerkzaamheden veroorzaken ook veel files. Verder zit er heel veel recreatieverkeer op de weg. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler is de vertraging 3 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens een half uur vertraging. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid een kwartier vertraging door een auto met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het druk tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Daar sta je ook ruim 3 kwartier in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij.
4: En door... Geboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
6: Het is wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog en is er nog op veel plaatsen zon. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. Morgenochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Namorgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Francochamp. Op een droog circuit is zojuist de eerste vrije training afgerond. En misschien wel leuk om even te vermelden. De snelste tijd. Ja, het is nog geen... Het resultaat is nog geen garantie voor het eindresultaat aankomende zondag. Maar de snelste tijd is neergezet door Max Verstappen!
1: Forever 49. Hottentotten 1 tot 3. Harald Bos.
2: Lekker man.

0: op Forever 49. Jongens, vrijdag.
1: En jongens, gaan we lekker beach stappen?
0: Ja, zometeen.
2: Vanmiddag tussen 4 en 7. Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin...
0: Ja, Ronnie zelf.
3: Ja, en een man die altijd nog even moet wachten met die biertjes. Want dat is hier binnen niet toegestaan. En geheel terecht uiteraard. Maar ja. Neem jij dat dan even voor mij, zeg maar, straks.
0: Eentje goed? Extra.
3: Ja.
0: Had ik toch wel gedaan. Dat? Had ik toch wel gedaan.
3: Oude vrijmibo liefhebber. Ja, nee, ik ga straks natuurlijk gewoon lekker kampjes met iedereen de dag afronden. Ook voor iedereen die niet bij een vrijmibo kan aanschuiven, maar wel in die files moet aanschuiven of wat dan ook. Of voor mensen die thuis al lekker een hapje eten staan te koken. Ik ga veel muziek draaien, maar we hebben ook de tips van NLZ, de tv-tips. Dus even wat dingetjes waar je dan lekker naar kan gaan kijken op tv. Iets met sport dit keer trouwens. Jeroen heeft natuurlijk een verse mop voor ons. Rick ga ik bellen, want dit weekend wordt Formule 1 gereden. Ja, dus ik bel Rick Keller natuurlijk.
0: Ik heb net verteld wie de snelste tijd gereden heeft. Max Verstappen, dus ik ben benieuwd wat Rick erover te vertellen heeft.
3: Misschien heeft dat iets te maken met die nieuwe vleugel.
0: De oude vleugel.
3: Ja, nieuwe oude. Daar ga ik natuurlijk
0: de
3: meer...
0: nieuwe oude vleugel.
3: Ik ga Rick vragen hoe dat allemaal precies zit.
0: Doe dat maar even.
3: En ik heb natuurlijk weer even een plaatje achter tevoren gekeerd, waarvan het nu erg leuk is om even aan de luisteraars te laten horen. Als iemand nou denkt te weten wat het is, stuur een WhatsAppje naar de studio. 0-3-8-449-449. En deze is prima te doen.
0: Ik hoop voor de luisteraar dat die makkelijker is dan mijn ratenplaat net na twee van vandaag. Want die was wel...
3: te moeilijk.
0: Die was wel pittig. Oké. Okay. Nou, dan gaat hij dan even in zijn achteruit. Ja, hij is wel te doen.
3: Oh, terwijl ik nu ineens zat te denken van, oh, volgens mij is die dan toch wel weer moeilijk geworden. Nou ja, wie zal het zeggen? Veel weinig berichtjes, ik merk het zometeen allemaal wel. Ik ga hem als vierde naar vieren gewoon vooruit draaien natuurlijk. Maar laat even weten wat dat was. 0-3-8-449-449.
0: Oké! Okay.

0: voor deze week erop zit. Althans, hier. Ik heb nog genoeg te doen trouwens. Hoor.
1: Ja?
0: Ja. Wat een druk weekend. Mag geniet zometeen maar lekker van Pierre van der Stappen. En daarna Ronnie. Een fijn weekend de volgende week.
2: Hoi, hoi. Tot ziens.

0: jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
7: Nee, niet die ober.
6: Zullen we deze zomer weer?
7: Bah, ik vind hier veel lekkerder.
8: Grand'Italia. Thuis in Italië.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn... Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
20: Ja. Is
21: echt serieus?
20: Oh.
22: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
26: Het is 3 uur.
27: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het erg druk op vrijdagmiddag. Er staat ruim 400 kilometer file. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en wegwerkzaamheden veroorzaken ook veel files. Verder zit er heel veel recreatieverkeer op de weg. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler is de vertraging 3 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens een half uur vertraging. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid een kwartier vertraging door een auto met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het druk tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Daar sta je ook ruim 3 kwartier in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En door een vrachtwagen met pech op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij Rilland ook 20 minuten extra reistijd.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
5: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en

0: Smokey Sings. Natuurlijk een heel grote eerbetoon aan Smokey Robinson.
1: Driekwart, Pierre van der Stappen.
0: Wij knallen de middag in twee op deze vrijdag. Hier begint jouw weekend net even na Hottem Tottem. Het is vandaag Wereld Emoji Dag. En dit is I Will Survive van Gloria Gaynor.

Simon & Garfunkel over Cecilia. En als je luistert, deze was voor jou. En dan nu onze stelling in drie kwart. Ik durf te stellen dat minstens 30% van jullie nu stiekem een tabblad open hebben staan met een vakantiebestemming. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord.

Elvis Presley en Burning Love. Echte 49-plaat. Die zou zomaar in de top 449 terecht kunnen komen. En jij kan meehelpen samenstellen. Stuur jouw top 3 in. Dat kan tot en met...

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.

0: is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Welkom bij de Verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
11: Kippie.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry, bo, het is beauty.
15: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
14: Social deal. Deals die je niet mag missen.
16: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
19: Hoi.
18: Of binnenkort vertrekt...
19: Adios.
18: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
20: Fijne vakantie.
21: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
22: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
21: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
25: Forever 49 verkeer.
26: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De combinatie vakantieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaakt weer een drukke spits. Het is onder andere druk bij de grensovergangen naar Duitsland. En ook op de route van Zuid-Holland naar Zeeland. Verder veel vertraging op de A2 weer van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel is de vertraging 50 minuten. Komt door de afgesloten A27. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel extra reistijd op de A7. Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens een 30 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht ook een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg 25 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 20 minuten.
25: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
27: Het is wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog en is er nog op veel plaatsen zon. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. Morgenochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Namorgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Forever 49.
1: Celebrating life.

al de middag in twee. En hier begint jouw weekend met Soul Sister en The Way to Your Heart. En we pakken een kleine tijdmachine, gaan terug naar 1984. Januari 1984 komt de derde single en tevens grootste hit van China Crisis uit. Wishful Thinking komt van het album Working with Fire and Steel. Een jaar daarna, 1985, staan ze op Pinkpop. Wishful Thinking, 1984.

Door to Alice op Forever 49. Nog één keer mijn stelling. Ik durf te stellen dat minstens 30% van jullie nu stiekem een tabblad open heeft staan met een vakantiebestemming. Is dat waar of niet waar? Zometeen het antwoord.

Smokey Robinson. Dan moet je hem ook nog even langs laten komen, denk ik dan. Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown. Onze stelling vandaag, tenminste mijn stelling. Ik durf te stellen dat minstens 30% van jullie nu stiekem een tabblad open heeft staan met een vakantiebestemming. Is dat waar of niet waar? Nou ja, ik denk 30% misschien een beetje grof. Want er is natuurlijk een groep luisteraars die dat niet hebben als je in de auto zit. Maar de kantoorluisteraars, dat zijn de echte daders. Die hebben een scherm binnen handbereik. En het is natuurlijk heel erg leuk om te genieten van een vakantiebestemming. Het is een directe ontsnapping aan het werk. Lekker naar een tropisch strand. Ja, het is een soort voorpret-effect. Een micro-pauze die je houdt. Ja, nou, je hebt gelijk hoor. Volgens mij is de stelling waar. Zometeen wens ik je veel plezier met Ron in de middag. En verder een heel fijn weekend. Laat het weekend the longest time zijn. Tot maandag. Oh.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks

0: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Ja? Echt serieus?
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Het is 4 uur.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg, ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A2 richting het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel, bij elkaar ruim 3 kwartier oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Nederweert en Maasbracht, ook nog 20 minuten vertraging. De A7 is ook druk, van Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum veroorzaakt een ongeluk bij Sliedrecht, 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek is de vertraging 1/2 uur. En het is druk richting Zeeland, onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de Haringvlietdam, ook 35 minuten vertraging.
10: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
11: Dit is Forever 49.
12: 60s, 70s en 80s. Forever
10: 49. De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee. Dit is Ron in de

0: Ronnie in the afternoon.
1: En zo is het. En daar gaat het fluitje.
2: We zijn begonnen aan de return.
1: En we zijn weer begonnen aan de return. En nou wel, de return op vrijdag. En heb je hem niet gehoord? Nou, wacht maar. Ik vraag wel even of ze de bel laten gaan. Ja, het is weekend, jongens. Nou ja, ik doe net alsof ik het allemaal heel erg vind. Maar ik heb natuurlijk de leukste baan ter wereld. Ik zou rustig nog een paar dagen doorgaan. Nee, maar ik ga ook straks weekend vieren. Voorlopig nog even niet. 3 uur lang ga ik aan de slag. Pierre is klaar met 3 kwart. Dus het laatste stukje van de dag mag ik dan altijd doen. Vandaag hebben we ook de weer een winnaar van een mooie boel arrangement. Hè? Iemand die heeft ingezonden voor de top 449. Dat kan je ook nog steeds doen. Ik ga het er later nog wel even over hebben. Straks hoor je hier ook de tv-tips. Want die hebben we altijd op vrijdag. En zoals ik dat altijd doe, ik draai altijd even een plaatje achteruit. Met de vraag aan jou welke het is. Ik weet niet of die moeilijk of makkelijk is, maar het aantal inzendingen valt tegen. Dus laten we zeggen dat die moeilijk is. Hij klinkt...
3: Oh, Gieps, kijk daar, het gaat niet.
1: Achteruit, precies. Nou, luister goed. Welke hit is dit? Ja, joh, dat is toch niet te doen, nog wel? Wel? Nou, Pierre weet het gewoon. En je niet omdat je naar het scherm kijkt, hè? Oh, niet. Nou, oké, als jij het ook denkt te weten, stuur een WhatsAppje naar de studio. 03x8 449 449. Luisteren we ondertussen even lekker naar.

0: welke is het nou, joh? Barry die schreef ook, is niet te doen, Ronnie. En nog leuker, Anne die schrijft, het is die ene, Ron. Haha, en meer niet. Oh, is het die ene? Even luisteren. Wacht maar, ik draai hem om. Oh, is het die? Oh. En Danielle die schreef nog, het is Toto met I Can't Stop Loving You. Die is het dus niet. Frank die schreef, ik denk de Pasadena's. En Marco die schreef, Riding on the Train van de Pasadena's. Nou, het is een eerbetoon aan de grootte van de soulmuziek. Het is van de Pasadena's en het heet Tribute.
1: Hey! Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

Ik denk dat je toch ook even een gesprekje met je vent moet hebben. Want als die zelfs in zijn slaap Jolien loopt te roepen... dan is er iets niet goed, hoor. Of ligt dat nou aan mij? Nou ja.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Vier de zomer in Bobbejaanland. Vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Alle verf super voordelig.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
19: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
23: Forever 49 half 5 headlines.
0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het behoorlijk druk op de weg, met in totaal 430 kilometer file. Zit heel veel recreatieverkeer bij, dus het is vooral erg druk op noord-zuidroutes. Op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Bij Nederweert moet het verkeer via de vluchtstrook. Op de A4 Den Haag-Amsterdam ook een ongeluk bij knooppunt Hoogvliet. Daar is de vertraging nu ook 20 minuten. A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnek is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf de Meren kost je dat 20 minuten. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Haven en Huizen een half uur vertraging. A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een half uur door een vrachtwagen met pech. Er zijn er twee rijstroken dicht. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 35 minuten.
23: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: Vanavond blijft het droog en is er nog op veel plaatsen zon. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. Morgenochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
23: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
14: Celebrating life.

Tinted moet je niet denken aan een zonnebril. He, getinte glazen. Nee, tainted, dat betekent in het Engels niet getint. Het betekent besmet, bezoedeld, bedorven of aangetast. Dus tainted love betekent eigenlijk meer besmette liefde. Of de liefde die niet meer zuiver is. Dat is ja, het gaat eigenlijk over iemand die in een relatie zit die hem of haar pijn doet. Je hoort Mark Elmond ook zingen. Once I ran to you, and now I will run from you. Dus vroeger rende ik naar je toe, en nu wil ik er zojuist bij je weg. Ah, ja, dat is eigenlijk een heel triest liedje, hè? Iets anders doen nu over een straat.

0: Een aparte rol, hè? En die alleen maar oe, oe moet zingen. The rhythm is gonna get you. Nou, zeker. Tonight, nu al.
1: Het is weekend.
0: Oh ja, nou, het zegt, het is weekend. Voor veel mensen is het weekend al begonnen natuurlijk.
2: Is er nog wat leuks op tv?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Laten we dat maar weer aan Emma gaan vragen.
2: Dit zijn de tips van NL Ziet.
0: Die weet dat vast wel. En ze is nu aan de telefoon. Emma Welling van NL Ziet. Emma, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt de eerste tip die je ons gaat geven is er wel een waar ik ook wel blij van word. Want die betaalmuren, daar word je af en toe gek van. Maar nou ja, vertel jij het maar.
3: Ja, deze week staan ze allebei in het teken van sport. En de eerste is inderdaad wat je zegt een bijzondere. En dat is de Formule 1. Die strijkt neer in België op het moment.
0: Ja, op Spa.
3: Dus op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps, inderdaad, in de prachtige Belgische Ardennen. En dat geldt natuurlijk als Max Verstappen favoriete circuit, ook wel een beetje een thuisrace noemen ze het vaak voor hem, ondanks Zandvoort natuurlijk. En inderdaad, wat je zegt, normaliter zit het achter een betaalmuur, maar omdat we bij NL Ziet ook de Belgische zenders hebben, kunnen we die race nu volgen.
0: Oh, dus het is bij de VRT te zien.
3: Ja, klopt inderdaad. Dus je kunt en naar de kwalificatie kijken. Die is morgen om 4 uur. En zondag naar de echte race. En die is om 3 uur.
0: Heerlijk. En trouwens, kan je dat ook terugkijken dan als ik te laat ben?
3: Nee, dat is het jammer aan dit. Omdat het dus zo scherp is wat betreft de uitzendrechten, is het alleen live. Maar goed, met een sportevenement is dat vaak toch het moment dat je er klaar voor moet zitten.
0: Dus, ja, dat is zo. Er zijn niet zoveel mensen die dat later nog eens terug zouden willen zien. Die willen het live zien. Maar goed, ik ga straks even voor luisteraars die denken, oh leuk, Formule 1. Ik ga natuurlijk Rick Keller, onze autosportverslag, even later ook nog bellen. Want die heeft wel wat te vertellen over deze race. Maar kijken kan dus lekker bij de VRT. Of heet het nou Canvas? Ja.
3: Het heet VRT Canvas.
0: Oh, dat is allebei goed.
3: Ja.
0: Oké, nou, we willen kwalificatie kijken en de live race. Maar je zei het al, je blijft een beetje in de sportsferen met je tips.
3: Ja, we kunnen natuurlijk de WK-finale niet vergeten die zondag gespeeld wordt. We zijn er al weken mee bezig met het WK natuurlijk. En het einde is nu in zicht. Wie gaat er winnen? Spanje of Argentinië? Zeg het maar, geen idee.
0: Ik zeg niks.
3: Ik ook niet, we doen er geen uitspraken over. Maar wat wel extra bijzonder is eigenlijk dit jaar. Voor de eerste in de geschiedenis wordt er in de rust van de WK-finale een lekker Amerikaanse halftime show georganiseerd. Met onder andere Justin Bieber, Madonna en natuurlijk Shakira.
0: Wauw. Ja, en het gekke is, want de rust bij voetbal is dat het maar een kwartiertje. Maar die halftime die gaat langer duren, een half uur of zo las ik ergens.
3: Klopt, ja. Volgens mij 25 minuten inderdaad. En dat overschrijdt eigenlijk de officiële FIFA-regels. Maar goed, ze maken een uitzondering, denk ik.
0: Ja, ik weet niet of die spelers dat zo lekker vinden. Want dan ben je wel weer helemaal afgekoeld.
3: Precies. Ik weet niet of zij daar blij mee zijn. Maar voor ons is het leuk om naar te kijken.
0: Absoluut. Nou, zondag te zien, 9 uur volgens mij, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. Op NPO 1.
0: Oké. En als mensen nu luisteren denken, leuke tips, heb je nog meer? Ja, Emma heeft nog meer. Maar daarvoor moet je gewoon naar onze site forever49radio.nl. Daar staan de tv-tips ook. En daar staan er meer. Ik wens jou weer een heerlijk weekend, Emma. Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: En tot de volgende. Bye bye.
3: Jojo.
4: Tot 7 uur is dit Ron in de Middag.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Je zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Ja? Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl. Kippie.
19: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
22: Daar heb je Huub. Van Hubo.
23: Hoi.
22: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
24: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
25: Het is 5:00.
26: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het Koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatsrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de Commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, twee keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Os is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En het is druk richting Zeeland op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam ook een half uur extra reistijd.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
14: 60s, 70s en 80s.

0: Het was natuurlijk Queen of Forever 49. Ja,
1: ja. Moppen, topper, aller tijden. Ja, Jeroen Smits.
2: Hey, goedemiddag. Jeroen Smits hier op deze mooie vrijdag. En ook vandaag, zoals u gewend bent, vlak voor de vrijdagmiddagborrel nog even iets leuks. Want, en ik neem u even mee naar mijn familie. Want ik kom, dat weet niet iedereen, maar ik kom uit een boerenfamilie. En ik was van de week bij mijn neefje op bezoek. En die hebben alles, weet je, kersen en weet ik het allemaal. En bedenk het allemaal maar. En ik zit daar in die tuin een beetje aan het bier, een beetje gezellig. En er komt vader des huizes, die komt thuis. Mijn zwager is dat officieel. En die heeft een emmer mest. Een koeienvlaai mest. Stink, jongen. Stink, stink, stink. Niet normaal. Dus die zet die emmer op tafel. Ik zeg, ouwe, waar is dat voor? Dus zegt hij, dat is voor de aardbeien. Ik zeg, nou, ik heb ze bij voorkeur toch liever met slagroom.

Lekker, hè? En van de onbezorgde liefde van de Beatles gaan we naar een liefdesverhaal met, ja, wel een heel andere afloop. In All My Lovin' wordt trouw beloofd, zelfs als ze ver van elkaar vandaan zijn. En 20 jaar later klinkt de liefde een stuk ingewikkelder bij Cutting Crew. De zanger die schreef deze na een stuk gelopen relatie en hij wist zijn gevoel goed te vangen in I Just Died In Your Arms.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie!
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining
9: en zit!
8: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
9: Ja, nee, ben alweer!
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Youjou.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
23: Forever 49, half 6 headlines.
24: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden alweer korter. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog wel 10 kilometer. Daar is de vertraging nog een kwartier. Ook op de A2 de andere kant op tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier extra reistijd. Het is nog druk op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen is de vertraging een half uur. En richting Zeeland nog steeds veel verkeer op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook ruim een kwartier vertraging.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het blijft droog en op veel plaatsen helder. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. In de ochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

de Disco Tour. En hij blijft lekker. En als je deze op een feestje draait, dan staat de vloer helemaal vol. Dit jong en oud, iedereen kan hiervan genieten. We gaan binnenkort de top 449 zomereditie uitzenden. Misschien moet deze er wel in staan en jij kan stemmen. Dus dit keer heb je ook echt invloed op die lijst. We maken hem op basis van Airplay, maar ook inzendingen van iedereen. En straks ga ik even iemand bellen, want iedere week geven we deze maand leuke prijzen weg aan inzenders van zo'n top 3. Dus heb je meegedaan? Blijf luisteren.

0: hits. En zeker dit soort lekkere plaatjes, want het is...
1: Het is weekend!
0: Het is weekend! En dan past Casey de Sunshine Band natuurlijk heel lekker bij. En misschien ook wel in onze lijst, de top 449. We gaan hem binnenkort uitzenden van 10 tot en met 14 augustus. En deze keer heb je ook invloed op die lijst, want je kan een top 3 insturen. En we gaan de lijst samenstellen op basis van Airplay en de inzendingen die allerlei mensen doen. En het is dus al leuk om met ons mee te denken, maar je kan er dus ook nog leuke prijzen mee winnen. We hebben leuke Forever 49 merchandise pakketten. Daar zitten onder andere die rubberen onderzettertjes in die eruit zien als een LP'tje. Geweldig. Maar we hebben deze hele maand ook vrijdag ook nog een hele leuke en grote prijs om weg te geven. Een arrangement voor 4 personen bij Mooie Bol. Dan kan je show de boel, karaoke, allemaal spellen en drankje drinken. Het is echt met z'n allen feest vieren. En als het goed is, heb ik nu verbinding met Lex uit Groningen. Lex Meda. Ja, hè?
2: Ja, zeker. Goedemiddag.
0: Middag. Ja, en je woont in Groningen, maar dat ben je op dit moment niet, hè?
2: Nee, ik ben op dit moment niet in Groningen, nee. Dat klopt.
0: Je bent op een feestje.
2: Ja, een trouwerij van een nichtje van mij in Zaanstad.
0: Oh, gezellig. En ik hoor aan hoe je praat dat jij ook niet een ras Groninger bent.
2: Nee, dat klopt. Maar ik ben in Amsterdam geboren.
0: En je bent dus gewoon lekker heerlijk in de ruimte van Groningen gaan wonen.
2: Ja, en precies zo is het.
0: Nou, heb jij een heerlijke top 3 ingezonden naar ons? Dat zijn ook wel wereldplaten, zeg. Weet jij ze uit je hoofd toevallig?
2: Ja, Music natuurlijk, van John Miles.
0: Ja.
2: The Way It Is, van Bruce Hornsby.
0: En The Range, ja.
2: Ja, en natuurlijk Boston, More Than A Feeling.
0: Oh, ja, dat zijn ook wel plaatjes, hè. En dan niet specifiek met zomer dus, maar gewoon hele mooie platen. En nou schreef je erbij dat die bovenste twee, van John Miles en die van Bruce Hornsby en The Range, die heb je leren kennen door door een vrij grote naam in de radiowereld, hè.
2: Ja, Frits Spits, de Avondspits. Frits, die draaide die platen als eerste in Nederland, zeg maar. En ik was groot fan natuurlijk van Frits Spits.
0: Ja, ik ook.
2: En dit is echt een wereld, wereld-DJ. En hij draaide die platen met veel kennis en zo. Hij bracht ook gewoon leuk, op een leuke manier die muziek. Dus hij deed het gewoon op een fantastische manier.
0: Met zoveel passie. Als Frits riep, dit is geweldig, dan was ik al onderweg naar de platenwinkel.
2: Ja, precies.
0: Had jij dat ook?
2: Dat herken ik. Ja. Dat herken ik,
0: Ja, het is wel mijn grote held eigenlijk, deze goede man. Nou ja, wij zetten ze erbij in het lijstje. En ik denk dat je niet bang hoeft te zijn. Ik denk dat deze 3 titels zeker wel in die lijst ergens gaan voorkomen. Maar waar, dat weten we natuurlijk nog niet. Van 10 tot 14 augustus kan je het horen waar ze komen. Jij krijgt in ieder geval het arrangement voor 4 personen bij Mooie Bol. Gaat het allemaal goed komen? Wie ga je dan meenemen? Weet je dat al?
2: Ja, in ieder geval mevrouw. En die andere twee, dat zoeken we nog wel even uit. Geweldig.
0: Daar wordt er even knokken. Nou, heel veel plezier daar. Een lekker weekend. Veel plezier op het feestje waar je bent. En waar heb je deze leuke prijs gewonnen?
2: Forever 49.
3: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Bol.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse-T, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: dus.
1: Woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
10: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Het is 6 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Forever 49. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
11: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
14: Er staat nog 140 kilometer file. Wil zeggen dat de meeste files snel korter worden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht nog wel een kwartier extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via de A20 en de A13. Op de A16 Breda-Rotterdam ook nog een half uur vertraging bij de Drechttunnel. Daar is namelijk de parallelbaan dicht door schade aan het plafond. En op de A76 Aken-Belgische grens tussen Nut en knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook dicht.
15: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
11: Dit is Forever 49.
16: 60s, 70s en 80s. Forever 49.
0: Nine.

0: dit is eigenlijk een rare opmerking. Natuurlijk zijn we geboren om te leven.
1: Born to be alive.
0: Patrick Hernandez was het. Ik heb nu weer een heel ander plaatje voor je klaar liggen trouwens. Roger Hudson van Supertramp. Die schreef bijna 50 jaar geleden een liedje nadat hij terugdacht aan zijn jeugd. En als kind voelde alles nog onbevangen en spontaan. Maar naarmate je ouder wordt, dan lijkt de wereld je vooral te leren om logisch, serieus en vooral normaal te zijn. En dat gevoel vormde de basis voor dit nummer. Over hoe mensen langzaam in een keurslijf terechtkomen.

Love Unlimited. De muziek maar blijft maar doorgaan op Forever 49. Nou, ik ga zo meteen wel even bellen met Rick trouwens. Rick Keller, onze autosportverslaggever. Want dit weekend wordt er op Spa weer geraced, hè. Maar ik laat eerst nog even de muziek lekker relaxed doorgaan. En we gaan van onbegrensde liefde naar een vrouw die je ook zeker liefde voelt. Althans, als je naar de tekst luistert, is dat wel duidelijk. Want ze is niet bij je weg te slaan. Can't stay away from you. Gloria Estefan.

0: Ah, nou mag wel hoor. Mag
1: het laatste Formule 1 nieuws. Met natuurlijk ook alles over Max Verstappen. Dit is Rick's Race Report.
2: Ja, zo is het. We gaan eens even hele andere zaken doen. En misschien ben je wel helemaal wakker geschud nu ineens na dit gerace. Maar het is weer zover. Dit weekend gaan we weer rijden. En dan lekker dichtbij. Spa, België. En Rick is weer aan de lijn. Rick Keller, autosportverslaggever. Hey Rick.
3: Hey man, hoe is die zo?
2: Ja, prima joh. Lekker bezig aan de laatste stukjes.
3: Wat bij Gloria Estefan? Jezus,
2: zeg. Soms kan je dat wel eens nodig hebben, hè? Om even, even bij
3: te gaan. Dat was al een rustmomentje, dat zeker.
2: Ja, ja, ja, precies. Nou, daar gaan we nu veranderingen aanbrengen, denk ik, toch?
3: Ik hoop het.
2: Ja, nou ja, het is ja, Formule 1. We zijn halverwege het seizoen. En nu al de eerste penalty voor te veel onderdelen. Dat gaat lekker dan, maar bij Norris geloof ik, hè?
3: Ja, en nog eens die, nou maar ook Adjar trouwens, die krijgt dat ook. En ik hoorde ook nog weer dat Lance Stroll ook weer aan de beurt was. Dus het gaat goed. Bij de Mercedes-motoren dus wat erger dan bij de... Nou, de Red Bull heeft dan bij Adjar dus wel wat onderdelen, zeg maar, vervangen. Bij Max gaat het nog goed. Die heeft van alles pas twee gebruikt. Dus die zit helemaal op het schema. Je mag maximaal 4 motoren gebruiken, maximaal 4 versnellingsbakken gebruiken. En nog een heleboel andere kleine onderdelen, zeg maar. En bij Adjar waren ze nu aan de 5e motormanagement systeem. Dus op de computer voor de motor waren ze aan toe. En zo hebben dus nu al mensen gridstraffen te pakken. En we zijn pas halverwege het seizoen. Dus dat gaat nog een hele bijzondere startopstelling in de rest van het seizoen opleveren.
2: Heeft dat dan nog effecten voor Max trouwens, die ook met iets nieuws komt, wat dan weer oud is? Iets met die achtervleugel. Maar heeft dit effect?

0: aangepaste versie die, waar ze eigenlijk het seizoen mee gestart zijn. En dat is een beetje om Max ook weer een beetje gerust te stellen. Twee keer uitgevallen natuurlijk. Eén keer in de kwalificatie in Oostenrijk en één keer in de wedstrijd in Engeland.
1: En hoe?
0: Ja, en allebei doordat die achtervleugel op de een of andere manier niet goed genoeg sloot bij na lang recht stuk. Ja, dan dat is gewoon te gevaarlijk. En ja, weet je, uitvallen is het allerergste wat je kan gebeuren. Dus dat moet natuurlijk nooit voorkomen. Dus een nieuw oud onderdeel, dus een oud type vleugel. Maar ze hebben natuurlijk wel geüpdate voor deze Grand Prix.
1: Ja, nou ja, en een stuk veiliger. Want ook de manier waarop we hem eraf zagen vliegen, dat moet niet. Dat kan heel gevaarlijk zijn natuurlijk. Nou, en dan nu België. Dat is wel een bijzonder plekje waar het ook af en toe helemaal los gaat met regen. Maar zo ziet het er dit weekend geloof ik niet uit, hè?
0: Ja, dat zou je denken. Oh. Er was voorspeld dat het hele weekend droog en warm zou worden. En vandaag zou er eigenlijk geen regen komen. En toch hadden ze tijdens de Formule 2 kwalificatie hadden ze regen. Ook weer, Formule 3 was het trouwens. Maar tijdens de kwalificatie vrije trainingen van de Formule 1 niet. Dus dat valt dan weer mee. Maar wat wel een groot punt wordt, en waar ook nog wel weer wat regen mee kan komen, is dat het zaterdag en zondag heel erg gaat afkoelen. En dan wordt de baantemperatuur lager. Dus nu zijn ze allerlei hele interessante afstellingen aan het verzinnen. En dan kan het zomaar zondag allemaal anders zijn. Dus het wordt nog wel een beetje spannend, denk ik.
1: Het blijft toch bizar, hè, dat Formule 1. Er wordt zo op het scherp van de snede gereden dat een vleugel die niet helemaal goed sluit het wegdek wel een andere temperatuur heeft. En meteen gaat alles anders. Het is bizar. Als we gaan kijken, wanneer kunnen we kijken en willen we kijken?
0: Nou ja, het is in België, dus het is vlakbij. Dus je kan ook gewoon live gaan kijken. Maar als je het per se op tv of ergens anders wil volgen, dan kun je zeg maar de derde vrije training om morgen om 12:30 kijken. De kwalificatie is dan om 16:00, lekker een beetje aan het einde van de dag. Dus als je je hele zaterdag erop zit, dan kun je lekker onderuit zakken om de Formule 1 te kijken. En de race die is om 15:00. Ja, het is dicht om de hoek, hè. Dus dan is het de gemiddelde tijd van 15:00 die altijd is. En dan duurt het 14:00, dus dan 15:00, zeg maar.
1: Oh ja, en voor mensen die geen abonnementen hebben, het is in België. Dus je kan bij de VRT kijken naar de kwalificatie in de race. Zonder abonnement.
0: Ja. Voor de mensen die inderdaad een normaal abonnement hebben, dan kun je altijd de Belgische tv kijken. En daar die zenden het live uit. Dat hebben we natuurlijk met Nederland ook. Dus dat is altijd aardig.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Het gaat weer spannend worden met gridstraffen en nieuwe oude achtervleugels.
0: Nou ja, Max heeft goed gedaan, hè? Ja? Eerste vrije training eerste en de tweede vrije training derde. Dus het wordt echt wel leuk om even te kijken, denk ik.
1: Goeie tip. We gaan voor de buis zitten. Zeker de autosportliefhebbers. En maandag dan bellen we weer even om terug te blikken. Goed?
0: Maandag blikken we even terug. Goed weekend vast.
1: Goed weekend. Hoi hoi.
2: Tot 7:00 is dit Ron in de middag.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Ik kom...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Ja? Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
14: Kippie. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
18: Forever 49, half 7 headlines.
19: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. En afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Er zijn nog wel wat problemen, zoals op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen Tolen en Steenbergen. De weg is daar namelijk dicht vanwege een politieactie. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. En door schade aan het plafond in de Drechttunnel is er 1 tunnelbuis dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel daardoor 20 minuten extra reistijd.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het blijft droog en op veel plaatsen helder. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. In de ochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt van 18 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever.

49 Radio, al die lekkere hits uit de 60s, de 70s en de 80s. En Don't You Forget About Me, over vergeten gesproken. Vergeet niet even een top 3 in te zenden naar ons. Van 10 tot 14 augustus zenden we de top 449 uit. En jouw stem telt ook mee. En je kan er nog leuke prijzen mee winnen. Ik heb net Lex nog blij kunnen maken uit Groningen. Met een leuk arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. Dus kijk maar even op onze website of in onze gratis app natuurlijk. Je kijkt bij de winacties. En bedenk maar 3 goede hits die volgens jou in die lijst moeten.

wij ook toch. Het is een lekkere zomer, misschien wel een beetje te warm trouwens. Maar goed nieuws, komende dagen wordt minder warm, hè? Zondag en begin volgende week maxima van 19 tot 22 graden. Dat is eigenlijk precies goed.

0: Een beetje gezelligheid. Het is trouwens...
1: Het is weekend!
0: Ja toch, het is weekend! En misschien... Heel misschien ga ik het ook eens proberen. Ja, ik heb er veel over gehoord over weekenden. Nee, gekheid. Voor mij gaat het weekend nu ook beginnen. En Marcel van Leeuwen die staat hier alweer te trappelen. Die heeft er zin in om plaatjes te draaien. Dus geniet ervan. Blijf lekker het weekend ook luisteren. En wat mij betreft tot maandag. En wees een beetje lief voor elkaar, hè.

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huisgesprek.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks, bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Het is 7 uur.
11: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. En de Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
13: Dit is Forever 49.
14: 60s, 70s, and...

want vorig jaar had hij nog een motorwinkel met daaraan gekoppeld een museum in New York. En de straat waar het aan ligt is officieel gedoopt tot Billy Joel Way. Ja, zelf had hij ook 75 vintage motoren, maar die zijn ook destijds geveld. Dus een echte motorliefhebber. We zijn er klaar voor, zo even een rond in de middag.

0: niet alleen een gitarist, maar ook een zanger. Wist je trouwens, toen hij solliciteerde bij de E Street Band van Bruce Springsteen, dat hij 2 weken de tijd had om het hele repertoire uit zijn hoofd te kennen. Ja. Oké, maar het is gelukt, hè?
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: Sterker nog, van de hele week, hè? Dat hebben we net even nodig, hè? Ja, toch? Nee, we gaan niet klagen over het weer, toch? Straks in de High Five. Welke bijzondere gewoontes hebben we eigenlijk toch liever niet? En we hebben weer de positieve quote van de dag.
1: De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Soms is de beste reactie helemaal geen reactie.

0: maar dit gaat over de val van een arrogante rijke vrouw die plotseling haar status verliest en op straat moet leven. Ja, dan is die arrogantie heel snel weg. Hey, trouwens, die top 449 die komt er weer aan. Hè? Maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus. Zet het in je agenda. En ditmaal de zomereditie. Maar er zitten natuurlijk ook andere platen bij. Maar je kan je persoonlijke top 3 kan je insturen tot en met 31 juli. En dan maak je kans op een arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. En daarnaast geven we ook nog eens een Forever 49 radio merchandise pakket weg. En vanaf 1 augustus zetten we 448 platen op onze website. Forever49radio.nl, behalve die nummer 1. En als je die voorspelt, maak je kans op een gloednieuwe Smart TV.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.
2: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Een moodboard maken voor al je dromen.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Het blijft droog en op veel plaatsen helder. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. In de ochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
7: Celebrating life.

0: Het is de Walk of Life. Ja, die mag meedoen hoor. Geen enkel probleem toch? Ja, waarom eigenlijk niet hè? Het is vrijdag, dus wat dat betreft moet het gewoon kunnen. De Walk of Life is eigenlijk een ode aan de straatmuzikanten. Tja, maar goed, ik ken straatmuzikanten die spelen alleen maar Bella Ciao, ken je dat? En dat de hele dag door. Maar goed, dat zijn ook niet de echte straatmuzikanten. Dat is weer even iets heel anders natuurlijk. Hey, straks trouwens in de High Five. Welke bijzondere gewoontes hebben we liever niet?
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Oei, lastig.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Alleen nog maar lauw bier of warme wijn drinken op feestjes. Of elke zaterdagavond verplicht koken voor 10 personen.
1: Dilemma van de dag.

0: Wat is dat toch, die beste muziekmix uit 60, 70 en 80 op Forever 49? Ach, it's more than a feeling. Trouwens, over vakantie gesproken, Madonna komt er zo aan.
1: 5, 4, 3, 2, 1. 1. High five van de dag.
0: Er zijn van die gewoontes die we allemaal misschien wel hebben. En die we eigenlijk helemaal niet willen hebben. Dit is de top 5. Praten tegen apparaten. Ja, het gebeurt, hè? Knikken en ja zeggen als je iemand niet hebt verstaan. Herkenbaar, hè? Met je tong langs je tanden gaan na het eten van een koekje. Ja. Alvast gaan staan in het gangpad van het vliegtuig zodra de wielen de grond raken. En deze? Ja, ik ben het nu aan het doen. Met mijn voet aan het meewiebelen.
1: De high five van de dag.

Het is het allerbeste uit 60, 70 en 80 in de beste muziekmix op Forever 49. If you know what I mean. Ja, je snapt het. Hartstikke goed. Geniet van je weekend. Fijn weekend.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Daar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
8: Cute.
7: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: Het is 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kust van Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken, maar die lijkt inmiddels onder controle. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. En de 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie gaat niet uit van een misdrijf. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met

0: korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Het blijft droog en op veel plaatsen helder. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. In de ochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt van 18 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
10: Alle verf super voordelig.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
22: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
23: Als je Vodafone Mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel €20 korting.
24: Elke maand weer. Meer.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Het is 9 uur.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. En in het buitengebied van Hoensbroek heeft aan het eind van de middag een flinke natuurbrand gewoed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
8: Dit is Forever 49.
9: 60s, 70s en...

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Ome Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
10: Het blijft droog en op veel plaatsen helder. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. In de ochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt van 18 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
9: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
11: Forever 49.
9: Celebrating life.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
9: Het is 10:00.
10: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel... voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. En tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
12: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties

0: op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. In de ochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Wordt zo'n 18 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Celebrating life.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Het is 11 uur.
8: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 100 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
10: Dit is Forever 49.
11: 60s, 70s en

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Toch? Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nu met Clubcarwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait

zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. In de ochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Het is 12 uur.
11: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vast zat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
13: Dit is Forever 49.
14: 60s, 70s en...

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vast zat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en 80s.

If I could just hold you.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vastzat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en